met zijn tekstroom. Zo'n soldaat vroeg, de foto met zijn beste legion, George. Eeuw, ze kunt zich aan de fer, zo'n carrière de achter.